0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, die verkeersverslag in die George omgeving inkom het vanaf Wildernis. Op die oomblik lyk het redelik vry vloeiend. Dis wel Nystanweg wat besig raak, veral na die treinbrug. Dan is hier kom Hedlands voorbij die golfbaan op die oomblik nog vry vloeiend. Is besig op na York toe. Onder in York by Hope York en die R102 het begin besig raak daar. Maar die lughawe lyk het redelik vry vloeiend. Hoofweg langs is dit dan mistig daar by the island voorbij. Grootbrak voorbij. Dan as jy in Mossel Bay is en jy kom in van Dannebaai se kant af, lyk het op die oomblik nog vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos is dit besig by afdraai by N2 daar by Garden Walk Mall se groot T-aansluiting, die verkeerslig daar, en dan as jy afdraai daar by Voorbaai is dit besig.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, so ek die eerste groot T-aansluiting daar in Heiderand. En dan is die inkomme vanaf Hartenbos, is het daarby afdraai in Hartenbos besig. Ook dan die T-aansluiting, die R102, R328, en dan is het hier by Wielbaai besig op die R102. Grootbrak en Kleinbrak lyk vry vloeiend. Ons gaan hier na George kant, as jy inkom van die wildernis, besig daar teen die bultop voorbij Map of Africa, daai pad daar word net een baan word, en is besig daar. Dan is het Nysna weg wat besig is van Madiba af reg deur, en dan deur Hedlands by die golfbaan, wat jy so'n bietjie gaan wag. Oor die Autoriqua pas, is het vry vloeiende verkeer.
0: SFM, maak elke dag een goed voeldag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Tyd vir SFM verkeer vanoggend oor die Nikwa Pas, lyk dit vry vloeiend, maar is besig daar by die N12, by die golfbaan en dan bo by York Circle en hy verkeerslig net voor dit. Dan is die inkome van Wildernis, sal van vroeg vanoggend af wat het daar op met die bult besig was, is nou ook by Victoria Baai verby besig en dan Nuisna weg is besig vanaf Madiba reg deur. In dorp toe, dan by die lughawe lyk het vry vloeiend, ons beweeg deur Grootbrak, lyk goed, Kleinbrak ook, en Mossel Baai is enkel vanaf Dannebaai, is Heiderand Extension, wat swaar verkeer dra, die groot, twee groot T-aansluitings in Heiderand, met die R102 pad, en dan is die inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit nog steeds besig deur voorbaai tot verby Dias.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons is in die Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai teenstelling is nog steeds bezig, so ek Heiderand Extension. Het blyk bykie beter daar dier Heiderand. En dan is die inkom vanaf Hartenbos kant af, uit Hartenbos in, dus daar bezig. Is ook dan bezig dier Bayview en Voorbaai op die R102. Ons kyk by Kleinbrak, lyk vry vloeiend Grootbrak, bezig voor die dekke verby. En ons beweeg dier na George kant toe, dus bezig by die lughawe, wees versigtig daar, dis die R102, R404. En dan as jy inkom van die wildernisse kant af, daar net wel na Wiekbaai, is dit bezig op my bult, is dan Nysna weg wat ook bezig is van Madiba af, reg deur verby die treinbrug, oor in die dorpskern in. As jy deurkom by Hedelins, lyk het wel beter verby die golfbaan, maar steeds baie bezig boot in New York, en oor jou ten die Kwappas is het vry vloeiende verkeer.
0: Net die beste in muziek, en een groot verskeidenheid daarvan, net

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

0: Hey, dit is een lekker ene, die Rob Thomas, One Less Day. Ja, dit is, ek denk, een lekker perspektief, die rechte perspektief om op die leven te hee. Not afraid of getting older, because it takes me one more day away from dying young. Dit is, ja, dit is nie een van die wat die mens nou doorgaan, so'n bietjie laat dink op een vrijdag. Nou, ek hoop die week was goed vir jou gewees, jy het ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot so'n omgeving van 12 uur vanmiddag, met al die normale dinge, jy weet, hier in die eerste uur is al die maritieme verwante dinge, en dan van daar af vat ons om soos wat hy val. Ons luister volgende na Harvey Britton met Eyes Shut. 104.1
1: SFM. Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a

0: Tijd om te kijken naar hoe lijk omstandigheden en om langs die water hier bij Mossel Bay. Natuurlijk jou Mossel Bay, seeverslag. So, tans 9% wolkbedekking, wind 16 km per uur vanuit de oost-noord-oostelike richting met rukwinde van tot 23 km per uur. Atmosferische temperatuur is 12 graden Celsius, water heerlijk is 16, humiditeit 84% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferische druk is op 'n afwaartse traject, hy het die dag ingekom op 1030, tans op 1028 en dan gaan hy die dag uit op 1019 hectopascal. Die duinings vanuit die suidwestelike richting, so 217 grade, gemiddelde hoogte van 2.1 meter en intervalle van 12.2 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 18 minute en 49 sekondes na 7 en hy gaan onder vanmiddag of vanaand so 5 minute voor 6. Jou volgende laaggety gaan wees 21 minute oor 4 vanmiddag en die eerste hooggety 14 minute oor 10 vanoggend en die volgende natuurlik so min of meer 12 ure later, so 'n bietjie meer as 12 ure, 11 minute voor 11 vannag. Dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Is ongelukkige laag tot gemiddelde aktiwiteit dag, maar vanaand so kwart voor 7 tot kwart voor 9 het jy gemiddelde aktiwiteit venster. En as jy nou morgenoggend vroeg wil die waters aandurf, 13 minute oor 7 tot 13 minute oor 9 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: Jou streekstasie

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

tafel en haar jersey. Op een woonstelbalkon zij is een backpacker series. En die venten

kom ons gaan hom so, nee, Kenny Rogers, the Vivo remix, the Gambler, gee my eerder die original, nee, ja, ek stem, maar ja, is lekker om saam met julle te kuier vanavond, op hierdie vrijdag aand, kan jy dit glo, die natuurlijk 7 augustus, nee, ja, tyd vlieg, baie dankie vir al die well wishes, birthday wishes van allemaal af, waardeer het opreg vir maandag wat voorbij is, dankie, ek het op Facebook baie gekry, waardeer het opreg, nou ja, hoe gaan het met julle, is julle reg vir vanavond, he, Stormers, die All Blacks, 7 uur se kant vanavond, en ek gaan jou glad nie bly, as jy nou nie na my luister vanavond, en jy kyk nou lekker rugby, maar asblief, hou my op hoogte, asblief, hey, lekker om soms jy te kyk, hoe was jou week, lekker week gehad, ek hoop het was sommer net lekker gewees, ek het een heerlijke week gehad, so ek gesê het, lekker verjaarsdag gehou maandag, hele jaar ouer, kan het nie glo nie, maar nou ja, dis ons maar het is, nee, oh, lekker muziek, kom ons begin, hier is Heinz Winkler met The Moment, ek sien Luanel is ook op pad met Wijs vir my. 104.1 SFM.

0: The Moment, die klanke van Hans Winkler, net hier op SFM, net hierna Luanel met Wys vir my, en dan sien ek natuurlijk ook een lekker ding op pad met The Invisible Man met Dance of a Stranger.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

hier is dan allemaal mooi, nee. Goed is wel. Spoegwolf, kijk, hy man wil nou sing, nee. Baie lekker eniekie daar, ek moet vir julle sê, ek geniet om natuurlijk baie, of hulle, natuurlijk Spoegwolf, nee. Hey, moet nie vergeet nie, so 7 uur se kans, natuurlijk afskop tyd, is die Stormers tegen die All Blacks. Julle moet nou sien, as hierdie Stormers vanaan die All Blacks wen. Ai, imagine. Maar ja, toploader, net hierna, bly waar hy is, net hier op 90.1 en 104.1.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Baie lekker enetjie daar, nee, ek geniet het verskrikkelijk, baie lekker ene. Dewald Wasserval, net die naam het onthou jy, en ek sien Blake Shelton is ook op pad.
1: SFM, betoverende klanke.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Uitgekom 1982, as ek nie mis het nie, ek was in graad 1 gewees. Lekker liekie nie, of 81, een van die twee. Hoor jy so, ek moet het vannacht sê, dis deel, ek moet het doen. Onthou, gaan gerus ons webblad toe, dis sfm-streek.com, om so'n bykie te gaan kyk wat als hier by ons gebeur, en so'n bykie meer info wil hê oor ons stasie, asjeblief, gaan gerus na, wat is het, sfm-streek.com, amper vergeet ek ons webadres. Gaan maak het raai daar so, asjeblief. Jy was fantastisch, net hierna, het vat ons na 7 uur toe.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Soort van orde, soort van op het.

0: Mason Crow, Hurts Like It Should. Dis natuurlik saam met Keen Astrup. Baie lekker enetjie daarin, net. Ja, die man homself, Sir Cliff Richard, net hierna met Goodbye Sam, natuurlik Hello Samantha. En dan advertensiebreek, ons is terug met Anton Gosse met Hokkaai Hokkaai.
1: 24/7 SFM.

0: Anton Gosse met Hokkaai Hokkaai, natuurlijk het jy voor Cliff Richard geweest met Goodbye Sam, hallo Samantha, lekker om weer van Anton te hoor, nee, sing goeie man, nee, 81, 82, hey, dit wil gedoen word, Sandra net hierna met Everlasting Love, The Beach Boys is ook op pad, en dan natuurlijk Roxy Music ook.
1: 90.1 SFM.

0: Sandra, Everlasting Love, natuurlijk ook haar boyfriend, ek het gesê, was deel van die groep Enigma gewees, onthou julle, ja, en sy het op baie van die liedjes van Enigma, het sy ook gesing, ja, sy was die backing vocals gewees, hier soos The Beach Boys, en dan net daarnaas het Roxy Music.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM streek.

0: Roxy Music, Brian Ferry, natuurlijk daarso met More Than This. Kijk, hulle twee, drie ander groot treffers gehad. Natuurlijk Jealous Guy, dit was eindelijk een John Lennon liedje geweest wat Roxy Music oorgedoen het, nee. En dan het hulle Oh Yeah gehad. Ondui hulle die liedje Oh Yeah, dis hierdie een van julle wat gaan Oh Yeah, nee, Oh Yeah is die liedje wat so gegaan het. There's a band playing on the radio. Ek kan nou nie so mooi soos hulle sing nie. Ondui hulle die liedje. Dit was ook Roxy Music en dan het hulle aan die enekie gehad met die naam van Avalon. Net so groot naam gewees. So doe my gins, gaan tik aan Roxy Music en gaan tik hier in Oh Yeah, luister na die liedjie, geef my sê, yes, Anton, ja, dat is een mooie song. Of gaan tik aan Avalon, net so mooi, of Jealous Guy. Dit was natuurlijk hulle weergave gewees van een ou John Lennon liedjie wat hulle oorgedoen het. Hey, Roxy Music, Brian Ferry, baie goed gedoen natuurlijk, nee. James Blunt, net hierna, en dan ook The Polytones.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: James Blunt, hey, Bonfire Heart. Kyk, as jy sê James Blunt, dan dink ek aan You're Beautiful. Sal met ek onthou van hom. Hey, my so goed, nee. The Ball of Tones, het hier nou met Colorful, en dan natuurlijk ook een groot treffer uit die 80s uit, nee. Here comes the man.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Pieter Nordje met Daar Wees. So lekker liekie. Soos ek beloof het, hier is ons Smokey met The Baby, It's Up To You, en dan Teens Jordaan. Ai, ou Teens, net daarna.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: I'm smarter.
1: Royal Bliss. These days, net hier op SFM, laat my dink aan die liedjie van Mary Hopkins, nee, those were the days, my friend, we thought they never end. Hey, dis er maar waard woorde daarin, nee, kyk, ek onthou toe ek op school was, school het so lang vir my gevoel, dit het vir my gevoel toe ek hierin staan het 5 was, oh, jyne, nog 5 jaar. Nou wens ek, ek was nog steeds op school en ek wens die tyd wil stadiger verby gaan. Nee, tyd gaan daarom nou te vanaf verby. Maar ja, dis hoe het is, dis maar hoe het is, nee. Alanda, net die naam met Sorry Goodbye en dan Mitch Ure met If I Was.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

Ek sê dit ook goed gedoen, nee, Karleen van Jaarsveld, allemaal is mal oor haar gewees, nee, al maak jy wat en het so vir het Mitch Jure gewees. Hey man, een van die groot groepen natuurlijk van die 80's, hier is ons hulle Morning Talking.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Lekker ene daarin, nee. En I So net so voort gewees met No Fire. Droom son droom, net hierna.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Kyk, hierdie ouens doen ook goed, nee, natuurlik Droomsindroom met Move Your Way, Afrikaanse groep, twee seuns, broers, natuurlik, ek het al baie onderhoud met hulle ook gedoen, baie nederige mannetjies, maar ek moet sê, hulle raak nou groot, nou ja, Droomsindroom met Move Your Way, Petro Boys, net hierna, Icona Pop is ook op pad.
1: Jou streekstasie.

I love it. I don't care. I love it. Icona Pop en net so voor dit. Oh, Icona Pop. Icona Pop. Anyway. En net so voor dit. Pet Shop Boys gewees met What Have I Done to Deserve This. En dit was natuurlijk ook saam met niemand anders is Dusty Springfield. Altijd mooi, nee. Boxes of Tigers net hierna. En dan sien ek Dido net daarna.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Een oorvloed van genade word benodigd.